het zij auf een land. Die oude moeder eer, die keert kwam van ons en woon mij.